0: typiert. Daar heb je het.
1: Herbert Kikkel.
0: Is één vraag. Hey,
1: Kikkel.
2: Ja. Dat zijn ze in een Fernseher. Hier is aber nichts noch mit Beinen.
1: Sand